Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden start voorlopig niet met de werkzaamheden aan het Rozendaalse veld. Dat laat de gemeente weten in een reactie op een handhavingsverzoek van de belangengroep Rozendaalse veld. Volgens Rheden is het niet mogelijk om alle werkzaamheden binnen de voorwaarden van de natuurvergunning uit te voeren. Daarom wordt het project uitgesteld. De komende tijd gaat de gemeente in overleg met de provincie Gelderland. Het gebied blijft voorlopig gewoon open voor bezoekers en parkeerplaatsen blijven beschikbaar.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

terug in de tijd met Simply Red op Studio Reden. Het is wel erg lekker hoor, absoluut. Money is too tight to mention. Daarvoor Olivia Dean met Man I Need. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Zo, ik ben ook net wakker, dus we gaan weer leuke muziek draaien vandaag. Ik heb leuke muziek meegenomen, gisteravond al uitgezocht. Waaronder deze van Rammer.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

That Was Yesterday. Terug in de tijd met Foreigner op Studio Reden. En daarvoor Miles Cyrus met End of the World. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mail naar studio@studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag start met vrij veel wolken en mogelijk valt een tijdje regen. Gaandeweg de middag komt de zon er vaker bij en in de loop van de middag stijgt het kwik naar 23 graden. Vanavond klaart het verder op en komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden. Donderdag wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

je nog niet wakker bent, dan ben je nu wel wakker. Wanted hoorde je en Walks Like Rihanna. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En Ruben Hillen met 20 Seconds kwam ook nog aan je voorbij. Zometeen Harry Styles met American Girls. Nu eerst terug in de tijd met Cool and the Gang. Let's go dancing, oh la la.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
3: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het op één plek even langzaam. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Zaltbommel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

stemmetje op zich is best wel leuk. Tones and I hoorde je. Dance Monkey. Daarvoor Stella Lefty met Boston. Goedemorgen. Het is 7 uur geweest. Tijd voor deel 2 van deze ochtendshow. Zometeen Mark en Andy Grammer. Nu eerst Hall & Oates.

0: studioreden.nl.
1: Het Bonte Schaapfestival heeft zondag opnieuw veel bezoekers naar Rheden getrokken. Tijdens de 5e editie waren er onder meer een nostalgische braderie, live optredens, een kindercircus en een kidsplein. De schaapskudde trok samen met de fanfare door het dorp en maakte een tussenstop bij Redenhof. Op het Van Leeuwenplein werden de Veluwse heideschapen traditioneel met de hand geschoren. Wethouder Cyriel Weijers hielp daarbij voor het eerst mee. De demonstratie trok veel belangstelling van het publiek.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Nederlandstalig werk op je radio. Harder dan ik hebben kan. En daarvoor de American Authors met Best Day of My Life. En we hadden ook nog het lokale nieuws wat net aan je voorbij kwam. Wil je trouwens meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl of download de app van Studio Reden. Hey.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Piano Spiro, een material lover. Daarvoor R-City met Locked Away. En wat ik al eerder zei, als jij je favoriete plaat wil horen op Studio Reden, doe een mailtje naar studio@studioreden.nl. En wellicht kan ik nog voor 9 uur vandaag jouw favoriete plaat draaien. Nu

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er best veel bewolking aanwezig. Er valt zelfs even een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Het wordt 22 of 23 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden en de wind valt vrijwel helemaal weg. Morgen wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met plaatselijke regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

terug naar die vorige eeuw. Prachtig. Diana Ross and I'm Coming Out. Het heeft wel gestimuleerd dat heel veel mensen dat ook gedaan hebben. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Cyril kwam nog aan je voorbij. Nu op je radio, Damino David. It's the first time.

0: uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Venlo tussen Malden en Boksmeer doe je er een half uur langer over. Dus aansluit over 9 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Allen op studiereden samen met Tate McRae en What I Want, inderdaad de titel van deze plaat. En daarvoor Labienka met People. Zo, onderweg het lokale nieuws. Het komt eraan. Tot die tijd Kenny B en Hilly Duff.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een kopstaartbotsing op de rotonde van de Arnhemse Straatweg en Noordlaan in Velp heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd. Rond 3:30 's middagsuur moesten twee busjes plotseling remmen nadat een fietser onverwacht langsreed. Daarbij botste het achterste busje op zijn voorganger. Een van de voertuigen kon niet meer verder rijden en bleef op de rotonde staan. Daardoor ontstonden lange files en liep het verkeer in Velp enige tijd vast. Er raakte niemand gewond.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Cold and Far Away From Home. En dat allemaal vanuit Velp op 107.2 op de FM. En in dierenomgeving, daar zijn we te beluisteren op 106.9. En wereldwijd via studioreden.nl, DAB+ en via ons tv-kanaal Studioreden Televisie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee deze ochtend met de drukte in de regio. Alleen op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo moet je veel geduld hebben. Tussen Malden en Boksmeer staat 9 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht en heb je bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er best veel bewolking aanwezig. Er valt zelfs even een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Het wordt 22 of 23 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden en de wind valt vrijwel helemaal weg. Morgen wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met plaatselijke regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Riot Kid en My Silver Linen. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Jelly Roll kwam nog aan je voorbij. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow op deze woensdag de 17e juni. Straks om 12 uur dan zit hier Richard Klopper. Wat zit er in het, lunchtrommeltje? Ja. Nou goed, je hoort het vanmiddag tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Selenblokker, de man met de dubbele achternaam. In spitsuur. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met The Simple Minds.

0: 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt op 1 plek langzaam in de regio. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 5 minuten vertraging tussen Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bij Park Nieuw Velp in Velp gaan op zaterdag 20 juni de bouwhekken open tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen door het voormalige ziekenhuisgebouw Velperwaard. Van de 63 koopwoningen zijn er tot nu toe slechts 33 verkocht. De verkoop begon al in 2024. Volgens Velpenaren zijn de woningen duur en speelt ook de opvang van asielzoekers naast het terrein mee. De gemeente wil het gebied de komende jaren verder ontwikkelen, met honderden extra woningen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je bij Meteren 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er best veel bewolking aanwezig. Er valt zelfs even een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Het wordt 22 of 23 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden en de wind valt vrijwel helemaal weg. Morgen wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met plaatselijke regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je door grenscontroles 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe nog 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe een half uur oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is woensdagmiddag, oftewel halverwege je werkweek. We gaan alweer richting het weekend. Heerlijk is dat, hè? Dit was Shakira en Zoo. Kantinedeuren staan open tot 1 uur. Af en toe een frisse lucht erdoorheen. Dat kan geen kwaad, dacht ik zo. Daarvoor was het CNCO, als ik het goed uitspreek, Little Mix. Komt eraan. Guy Sebastian zometeen naar Razorlight. What a dream.

0: 20 juni de bouwhekken open tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen door het voormalige ziekenhuisgebouw Velperwaard. Van de 63 koopwoningen zijn er tot nu toe slechts 33 verkocht. De verkoop begon al in 2024. Volgens Velpenaren zijn de woningen duur en speelt ook de opvang van asielzoekers naast het terrein mee. De gemeente wil het gebied de komende jaren verder ontwikkelen, met honderden extra woningen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

pas geleden getrouwd. Onze man met de naam Damiano David. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Team van half 1. Born with a broken heart. Daarvoor Guy Sebastian. Niet te verwarren met die uit België, Red Sebastian. Onderweg Jonas Blue.

zeg, die staat lekker scherp. Lekker bezig vandaag, kloppertje, op de woensdagmiddag. Ach, Jonas Blue, zong die het? Nee, want dat kan die niet, hè. Het is een kont-collega en hij is, hij mixt aardig op los. De zangeres die je zojuist hoorde, dat was Theresa Rex. En waar ken je deze dame van? Nou, heel makkelijk. Van het liedje die je zojuist hoorde. Ze komt uit Denemarken. Oftewel Dainese Dynamite hier in het broodtrommeltje op de woensdagmiddag. En daarvoor was het UB40. We gaan op naar de hoofdpunten van het nieuws van 12:30. Straks ook nog verkeersinformatie. We gaan eerst naar de zwoele kant. Eros en Anastasia, allemaal hier bij ons.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

dingetjes waar jij van houdt? Nou, laat het even weten. App het even met de studio. Of doe het eventjes e-mailen naar studio@studiorede.nl. Studio@studiorede.nl. Het waren de broertjes. Nee hoor, het zijn geen broertjes. Het zijn gewoon twee aparte individuen. Max en Annie Grammer, Thing I Love. En dat alles hier in het lunchpakket op Studio Rede. Jan ben het weer. De kantine kanalen komt eraan. Nu tijd voor Spargo, You and Me. En dat alles hier bij ons.

Niet in meervoud vandaag. Estelle, American Boy. Het gaat eigenlijk over de ex van haar, John Legend, waar ze mee heeft lopen vriemelen, denk ik. Of kriebelen, of wat dan ook. American Boy, daarvoor Spargo, jaren 80. You and Me, begin jaren 80. Waren ze populair hier in ons kikkerlandje. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Hij komt er zo dadelijk aan, naar Benson Boone.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er best veel bewolking aanwezig. Er valt zelfs even een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Het wordt 22 of 23 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden en de wind valt vrijwel helemaal weg. Morgen wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met plaatselijke regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Back up on the dark side. May the force be with you. Ellen Walker samen met Aura en Tomine Harket. Dat is de dochter van de liedzanger van AHA. Ja, Harket. Zoek het maar even op. Dit was het weer. De kantine gaat op slot voor deze woensdagmiddag om 4 uur. Daniel. Wij sluiten af met Fiona Wills. Kom er maar in netje.
1: De kantine.

0: 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 4 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt alweer drukker in Gelderland. Op een paar plekken best wel wat vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Net voor de Martinus Nijhoffbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de grenscontroles daar nu 20 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sjaap.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Het Bonte Schaapfestival heeft zondag opnieuw veel bezoekers naar Reden getrokken. Tijdens de 5e editie waren er onder meer een nostalgische braderie, live optredens, een kindercircus en een kidsplein. De schaapskudde trok samen met de fanfare door het dorp en maakte een tussenstop bij Redenhof. Op het Van Leeuwenplein werden de

0: Veluwse heideschapen traditioneel met de hand geschoren. Wethouder Cyriel Weijers hielp daarbij voor het eerst mee. De demonstratie trok veel belangstelling van het publiek.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Ja, lekker hoor. Miles Smith en Stay. En blijf er zeker bij als jij ook getuige wil zijn van de bijzondere vlucht die we zometeen gaan maken in het item De Flits uit het Verleden. En waar gaan we dan naartoe? Jawel, we gaan naar het jaar 1928. Toen was ze de eerste vrouw die erin slaagde met een vliegtuig de Atlantische Oceaan over te steken. Haar naam was Amelia Earhart. Ze stond bekend als de beste piloot van haar tijd. Jawel hoor, en IJsland werd in 1944 een republiek. Het land was onderdeel van Denemarken en toen de Duitsers Denemarken binnenvielen, werd IJsland ingenomen door de Britten om te voorkomen dat de Duitsers het zouden bezetten. En sinds juli 1941 zijn er ook Amerikaanse troepen gelegerd op het eiland. Goed, wij gaan snel terug naar Nederland met het vliegtuig ook, want anders lukt dat niet. En dan gaan we heel snel terug naar de studio. Want daar staan een paar heerlijke platen klaar met onder meer Alesso en Heroes. We could be heroes. En Queen is de eerstvolgende in rij en die heeft toch een magisch plaatje klaarstaan. A Kind of Magic. En nu hier magisch genoeg op Studio Reden bij Spitsuur. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Leuk.

Ja, Alesso en Heroes hier op Studio Reden. En heldhaftig is hij ook, Craig David, of niet. Je kan erover discussiëren wat je ervan denkt. Want je kan, als je problemen hebt, kun je erover praten. Of je loopt gewoon weg. Maar wat deed Craig David precies? Dat gaat hij je nu vertellen.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna een 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer plaatselijk nog een bui in het zuiden af en toe zon bij een graad of 23.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen in Gelderland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een half uur. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort rijdt het langzaam en staat het stil over 5 kilometer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Drop Dead.
1: Dat was Olivia Dean. En wij gaan eens even kijken, mensen, hoe het op de socials is van Studio Raider. Daarvoor gaan we naar Facebook, X en Instagram. Daar zijn we live te volgen. En ook nog het laatste nieuws staat daar ook genoteerd. Dus wat dat betreft ben je altijd op de hoogte. En heb je nou zelf een leuk nieuwtje wat je graag wilt delen met je regiogenoten? Joh, dan zou ik zeggen, kom alsjeblieft naar ons toe en laat het ons weten. Dat zouden we toch heel erg mooi vinden. Dan maken we er weer een mooi item van. En jij hebt weer een mooi verhaal de wereld in gebracht. Hartstikke leuk. En misschien ook wel bijzondere foto's of filmpjes. Of misschien wel een heel leuk plan wat je komende zomer gaat doen. In het kader van zomerinspiratie. We gaan het allemaal horen. En we horen het graag van jou. Wij gaan zometeen ook muziek beluisteren. Dat doen we met onder meer Jamie Liddell en Another Day. Maar eerst gaan we naar Hall & Oates. En die waarschuwen voor iemand. Want iemand is een man-eater. Hoe zit dat? U hoort dat nu op Studio Raider.
2: Dit is Spitsuur.

toch fijne muziek hoor. Jamie Liddell en Another Day hier op Studio Reden. Zometeen hier op Studio Reden natuurlijk Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Hij zit inmiddels naast me. Hij wou nog heel even wachten, want we gaan eerst luisteren naar muziek van Somber.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er best veel bewolking aanwezig. Er valt zelfs even een beetje regen uit. Later vanmiddag en vanavond krijgt de zon meer ruimte om door te breken. Het wordt 22 of 23 graden en er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Komende nacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 15 graden en de wind valt vrijwel helemaal weg. Morgen wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zomers warm met zo'n 28 graden. Vrijdag stijgt het kwik waarschijnlijk zelfs naar 33 graden. Maar later op de dag moeten we dit bekopen met plaatselijke regen- en onweersbuien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast wel dagelijkse files in Gelderland tijdens deze avondspits, de meeste vertraging onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg, 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontrole staat ook 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht, bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Er staat daar 9 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kiezen op studioreden.nl.
1: Het Bonte Schaapfestival heeft zondag opnieuw veel bezoekers naar Reden getrokken. Tijdens de 5e editie waren er onder meer een nostalgische braderie, live optredens, een kindercircus en een kidsplein. De schaapskudde trok samen met de fanfare door het dorp en maakte een tussenstop bij Redenhof. Op het Van Leeuwenplein werden de Veluwse heideschapen traditioneel met de hand geschoren. Wethouder Cyriel Weijers hielp daarbij voor het eerst mee. De demonstratie trok veel belangstelling van het publiek.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: somebody.
1: Kygo en Run Republic waren dat en Lose Somebody. We gaan naar de flits uit het verleden. Dat is meteen een uitagenda, kan ik je vertellen, want we gaan naar Boxtel afreizen. Daar werd in 1990 het Wegwerpmuseum geopend. Het museum laat spullen zien dat na één keer te zijn gebruikt op de afvalberg belanden. Zoals bekertjes, tandenborstels, kleren, fototoestellen en nog veel meer. Nou, dat is er allemaal te zien toen de tijd. Maar als je nou naar het museum toe wil, het is tegenwoordig uitgegroeid tot het Oertijdmuseum. Het bestaat nog steeds, maar het is wat uitgebreider. Het Oertijdmuseum, ook mateloos interessant. Dus als je daar

tijd geïnteresseerd bent in dinosaurussen en zo en dat soort die tijd, dan moet je daar echt naartoe. In Boksel is het. Het ligt toch wel een beetje in de hoeken van Boksel langs de Bossenweg. Dus als je die kant op gaat, dan kom je het wel tegen. Het Oertijdmuseum dus in Boksel. Hartstikke leuk. Ik ben er zelf nog niet geweest, dus dat gaat zeker nog wel een keertje plaatsvinden, denk ik. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen hebben wij Benson Boone. Die komt helaas niet voor ons, maar voor iemand anders. Beetje jammer dit. Maar goed, plaats is lekker. We gaan eerst naar Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Ja hoor.

Zover Benson Boone op Studio Reden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 17:30. De woensdagmiddagspits is in volle gang. Het is druk in de regio, dus alsjeblieft doe voorzichtig. En zorg dat je veilig en wel thuis bent. Thuis komt, moet ik zeggen. Waar zit je net openbaar vervoer? Lekker oortjes in, stuur de reden aan. En genieten van de klanken van Barry White. Daar komt hij aan.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is de avondspits in volle gang met bijna 80 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files en een paar opvallend wat langere, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat is ook de nasleep van een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn wel alweer een tijdje vrij. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. Er staat daar 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nou, dat is duidelijk. Hij wil met jou zijn. Hartstikke leuk. Bij jou gezellig. Ruben Hillen was dat hier op Studio Reden. En 20 seconds. Nou, zoveel tijd is dat niet. Dus we gaan maar snel door. En wat ik straks voor je heb, is Jan van Gelderen met zijn weerbericht. Hij schuift er even aan hier bij ons. En hij zit nu eventjes wat te eten, geloof ik. Hij heeft ook wel een beetje trek gekregen. Dat snap ik wel. En het leuke is, we zijn hier aan het barbecuen gewoon. Wordt hier gewoon beneden. Barbecued, buiten natuurlijk. En ja, af en toe komt er een stuk vlees langs hier. En lekkere hapjes, heerlijk. En af en toe schuiven ze mij ook wat toe. Maak je geen zorgen, het komt goed. Ze zorgen goed voor mij hier, dus dat is helemaal in orde. Jan van Gelderen is straks. Ik kom muziek aan van Ilse de Lange. Die is heel erg toe aan verandering. Dat heb je wel eens. Dan denk ik van, nou, ik wil even een andere wind. Even een verse omgeving of wat dan ook. Dat is natuurlijk helemaal goed. En Sun by Four is de eerstvolgende in rijen die klaar staat met Purest of Pain. Ook weer zo'n mooie plaat. Dus ik zou zeggen, enjoy.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond klaart het steeds meer op en zwakt de wind af. Het is nog lang aangenaam. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar 14 of 15 graden. Morgen schijnt de zon flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Door de hoge luchtvochtigheid en het gebrek aan wind voelt het nog enkele graden warmer aan. In de avond is een lokale onweersbui niet uitgesloten. Ook vrijdag is het zonnig en broeierig warm. De temperatuur loopt dan op tot rond 34 graden. Later op de dag komt het plaatselijk tot een onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En van de dierentuin reizen we af richting Zeeland. En dat doen wij om precies te zijn naar Zoutelanden. Maar na zessen zijn we uiteraard weer heel snel terug in de studio voor deel 3 van de show. Tot straks.

0: 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook alweer achter ons in de regio Gelderland. Maar op een aantal plekken nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Ook bij Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de meeste oponthoud in Gelderland nu nog op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Het asfalt is beschadigd de hoogte van Boksmeer. Hou rekening met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij Park Nieuw Velp in Velp gaan op zaterdag 20 juni de bouwhekken open tijdens de Landelijke Dag van de Bouw. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen door het voormalige ziekenhuisgebouw Velperwaard. Van de 63 koopwoningen zijn er tot nu toe slechts 33 verkocht. De verkoop begon al in 2024. Volgens Velpenaren zijn de woningen duur en speelt ook de opvang van asielzoekers naast het terrein mee. De gemeente wil het gebied de komende jaren verder ontwikkelen, met honderden extra woningen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Mr. Know-it-all. En dat is toch handig als je alles maar kunt weten. Hè? Dat is echt zoals Wikipedia krijg je dan. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Een hele warme flits, dus ik trek de korte broeken maar van staan, want het wordt heel erg warm zo meteen. We gaan naar 17 juni 2002. Toen beleefde Nederland een erg warme dag. Misschien weet je het nog wel. En op sommige plaatsen gaan door de hitte de spoorbomen niet meer omhoog. Dus dan sta je daar te wachten op het spoorwegovergang. Waar je er niet overheen kunt, want die bomen gaan niet omhoog. Ja, lekker. En toen was airco in auto's ook nog niet standaard, dus dat was pittig. Het werd toen maximaal 32,9 graden in Nederland, gemeten op het weerstation in het Limburgse Arsen. Dat ligt natuurlijk al wat hoger. Deze temperatuur maakte het destijds de warmste 17 juni sinds het begin van de meldingen. In de beeld steeg de temperatuur op de dag naar een maximum van 31,7 graden. Dus wat dat betreft, ja, pittig. Ik weet het nog wel, het was niet fijn. Maar goed, als je het liefhebber bent, is het weer wel heel lekker. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Michael Bublé. Die vindt het een fantastische dag vandaag. Nou, lekker positieve instelling. Daar hou ik van. It's a beautiful day dus. En dan eerst deze mooie plaat van Tina Turner. En bij sommige stellen is dit echt de tekst op hun lijf geschreven. En ik vind die tekst echt super mooi. Tina Turner en Two People. Hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de regio Gelderland loopt de avondspits op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Soms begin de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel een kleine 10 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg ook 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: to be. Jack Johnson brengt ons bijna bij het weerbericht van Jan van Gelderen. Maar eerst zie je Alex Warren.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond klaart het steeds meer op en zwakt de wind af. Het is nog lang aangenaam. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar 14 of 15 graden. Morgen schijnt de zon flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren, tot 30 graden in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Door de hoge luchtvochtigheid en het gebrek aan wind voelt het nog enkele graden warmer aan. In de avond is een lokale onweersbui niet uitgesloten. Ook vrijdag is het zonnig en broeierig warm. De temperatuur loopt dan op tot rond 34 graden. Later op de dag komt het plaatselijk tot een onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij in Gelderland. Wel nog vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Beek en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.